Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is

3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de

ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un.

0: Ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.

Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het is weer een nieuwe werkweek, een nieuwe maandag. Het is 17 augustus. Leuk dat je luistert. Kim staat op. Ik ben bij je van 7 tot 8 met lekkere muziek hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. Een hele hoop lekkere muziek heb ik voor je het komende uur. We trappen af met Homewrecker van Somber. En ik zeg een hele goede morgen.

Charlie Puth en de actrice, die ook heel goed kan zingen, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Lekkere muziek hoor je hier. Dit is de uitgebreide versie van Smooth van Carlos Santana en Rob Thomas. Een hele grote lekkere hit in de zomer van de jaren 90. En die kun je niet vaak genoeg horen als het lekker weer is buiten. Oh, daar komt hij hoor. Leuk dat je luistert. Kim staat op. Elke werkdag ben ik bij je van 7 tot 8 met lekkere muziek na een hopelijk goede nacht. Hoe warm het ook is geweest vannacht, hè. Je bent bij mij aan het goede adres, want ik maak je lekker wakker met goede muziek hier op RTV.

Wie heb ik aan de lijn? De La Soul uit 1991. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere daarin Clean Bandit en Zara Larsson Symphony. Nog veel meer lekkere muziek komt eraan. Na de hoofdpunten van het half acht nieuws. Eerst even deze classic uit de 80's van Fleetwood Mac. Everywhere.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig. Niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Het weer, af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Wat denk je? Je hoort ook nog Stromae met Alors on Danse, Gym Class Heroes en Adam Levine met Stereo Hearts en Clean Bandit met Zara Larsson die nog op Pinkpop stond met Symphony. En dit is die fijne Bruno Mars, als je dat wil natuurlijk. It is Risk It All van zijn nieuwste LP, album, CD, MP3. For just a

0: Heel benieuwd wanneer ze weer met nieuw werk komt. Ze is op zoek naar investeerders. Als er nieuw werk komt, komt er ook weer een nieuw concertreeks aan. Maar tot die tijd is het stil rondom Anouk en moesten we het nog even doen met deze Are You Kidding Me? En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van maandag 17 augustus. Ik ben er natuurlijk morgen weer met een hele nieuwe
1: Kim staat op.
0: En ik laat je achter met een lekkere disco classic van In Deep, Last Night DJ Saved My Life. En ik zeg, maak er een hele fijne dag van. Hou je radio lekker aan, want meer goede muziek komt eraan hier op RTW Parkstad. Heel graag tot morgen. Bye bye. We'll be right back.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstjevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu.

0: Naar Poel. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondoverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondoverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: In de remix, de 90s version van Nutbush City Limits.
1: Rini van Breugel.
0: Hele goede ochtend, terug van een weekje. Even niet hier in verband met wat stemproblemen. We zijn weer een beetje terug en komen langzaamaan. Dus we moeten weer naar de arts. Maar voor nu gaat het goed en lekker. Het klinkt tot nog toe prima. Kijk of het eind van de week nog zo is. Wat gaan we doen dit uur? Nou, John Legend Draai bijvoorbeeld. Benson Boone heb ik voor je klaarstaan. John Parr, Rocks heb ik. Three Doors Down, 20 minuten hits op in rij gaan we doen. In uur nummer 2 gaan we de maxi-single of mixing maandag draaien. Als jij een leuke maxi-single hebt die je graag wilt horen...

komt, dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen. Als ik hem hier in de computer heb staan, wil ik hem heel erg graag voor je draaien. Dus we zijn op zoek naar een maxi-single of een remix van een bepaalde track die jij graag wilt horen. Als je wat hebt, laat het maar even weten.

0: Ik was die helemaal vergeten. Rocks, My Baby Left Me. En dat is zonde, want het is weer een lekkere track om hem opnieuw te draaien.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja toch, was leuk om die weer een keer te horen. St. Elmo's Fire zat ervoor van John Parr. Uit de gelijknamige film, St. Elmo's Fire. Wat heb ik voor je klaarstaan in de 20 minuten hits op een rij? De volgende titels. Here Without You, Broken Wings, populair. Come Undone en Rewrite the Stars. Die tracks hoor je zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
7: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de Stichting Waringin over het belang van de herdenking.
10: Ik zie dit, hè, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
9: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: In vrij Nederlands vertaald, zie mij eens even naar de kloten gaan, oftewel Watch Me Come Undone. Robbie Williams had een grote hit mee in 2003 en dat was de enerlaatste in...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Want, we doen er nog eentje zo meteen. Eerst even afkondigen dat je daarvoor populair hoorde van Italy. Ronnie Flex en Frenna. Broken Wings hoorde je nog uit de jaren 80 van Mister. En uit de Zero's, Here Without You van Three Doors Down. Blijf nog één liedje over, totdat we dadelijk overgaan op het nieuws zometeen. En dat is Rewrite the Stars, James Arthur en Anne-Marie. You know.

0: did I try to hide? But I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jette. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jette hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl.

0: seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest. Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
9: Dit is het begin.

0: Spiegel.
1: Naar Horan en Miles Smith en de videoclip van Drive Safe hoorde en zag je bij je RTV Parkstad. Zag je? Ja. Als je meekijkt online op rtvparkstad.nl kun je zomaar de videoclip zien van de tracks die wij spelen, waar we de videoclips van in huis hebben. Dat is niet alles, maar wel heel veel. Lessons in Love hoorde je ook nog voorbij komen van Level 42. En verderop in de show hebben we de Maxi Single Mixing maandag track die iets met vakantie te maken heeft. Alhoewel heel veel mensen thuiskomen. Maar deze meneer, ga ik vanuit, die gaat juist op vakantie. Pharrell Williams hoor je nog. Puff Daddy, 20 minuten hits op in rij. En ik heb deze nog klaarstaan van Justin Timberlake. Dit is What Goes Around Comes Around.

Jobs Around. En daarvoor zat Drive Safe van Amman. Die had ik al afgekondigd, dus dat hoef ik niet nog een keer te doen. Hey, even kijken. Xander die schrijft van... Terwijl al mijn collega's langzaamaan weer terugkomen van vakantie... maak ik me klaar om nu op vakantie te gaan. En ik zou heel graag een liedje willen horen om dat te vieren. Heb je van mij een leuke, lange versie of een remix... van 10cc en Dreadlock Holiday? Goed nieuws voor je, Xander. Ik heb allebei. Je hoort ze nu al op de achtergrond draaien. Dit zijn de mannen van 10cc.

0: problemen we zien, hoe meer geld we hebben, hoe meer problemen we tegenkomen. Rot toch op, man, ik geloof er niks van.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, en in die 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij. Hoor je de volgende tracks voorbij komen. Dreamer, Falling in Love. Cheerio. Die rijmde mooi. Ja, dat kan ook nog, hè. I just won't do. En dat is het leven. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort. Na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Kom binnen.
4: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumerheide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
12: Ik zie dit, hè, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
11: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 2 jaar oud inmiddels. De videoclip van Luna hoorde je uit 2024. Dat is het leven. Het laatste liedje in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor zit Tim Deluxe samen met Sam Omber, Nick en It Just Won't Do. Helemaal in de middel. Justin de Wild en Cheerio. De meest aangevraagde plaat als je feestjes draait tegenwoordig. Falling in Love, van Gloria Estefan hoorde je nog in de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en vreugelvrij was Dreamer van Axwell Ingrosso en Trevor Guthrie. Lijstje afgehandeld, sterker nog het hele programma afgehandeld. En dan ga ik dus goeiedag zeggen. En zometeen is de show van Arnold op de radio. Ik wens je er heel veel plezier bij. Ik laat je achter met Kiki D. I got the music in me. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Bij Taxi Centrale Beer.

saying, put a record on. I wanna dance with my baby.

Het is allemaal afkomstig uit Nederland, niemand minder dan Another. En Talk to You. Hey, het is maandagochtend 17 augustus 2026. Dat betekent dat we de werkweek weer gaan beginnen. Ja, ik mag ook weer aan het beginnen. Dus eventjes 2 weken op vakantie. Lekker genoten. Nu eventjes deze Sister Sisters.

Rihanna and Only Girl in the World, daar ging het dan over. En als we nou toch even een beetje met de wereld bezig zijn, waarom niet, doen we deze ook bijpakken. Uit de jaren 80. Duane Duane, An Ordinary Girl. World, nee, niet girl, dat was hem net. Nu is het Ordinary World. Maandagmorgen, goedemorgen. RTV Parkstad.

0: Zicht Makelaar Dijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwman in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
4: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
3: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ik heb ze een keertje live mogen bewonderen in Galaxy in Nieuwhagen in die tijd. Dirty Cash Money Talks, het origineel heb ik het dan over. Over de Avengers of Stevie V, zo heet het dan, hè. Het gaat eigenlijk een beetje over zwart geld. Ja. Hey, ga eventjes naar rtvpakstad.nl. Klik eventjes rechtsonder op het groene logootje van WhatsApp. En laat me even weten wat jij aan het doen bent vandaag. Ik ben wel eigenlijk heel benieuwd. Het is maandagochtend. Het begin van je werkweek misschien wel. Of misschien heb je nog vakantie, dat zou ook kunnen. Dat is ook heel erg lekker natuurlijk, hè? Ja, ik ben alweer toe eigenlijk aan vakantie. Het is mijn eerste werkdag, maar ik ben nu al meteen weer toe aan een nieuwe vakantie. Hè? Hey, nu Rolls Royce en The Best Law.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat?
7: Audiofrenzy.nl.
9: De spanning, de ontlading.

0: nieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
9: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
11: Met Arno Krijnen.

Boom Funk MC, zo heette zij. Het heet allemaal Freestylers. Hey, het is maandagochtend 17 augustus 2026. Wat heb je het weekend eigenlijk gedaan? Laat hem eventjes weten. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechtsonder op het WhatsApp-logo. En laat me even weten wat jij het weekend hebt gedaan. Hey, ik ben naar de Brunsum Club geweest. Op het, SV Brunsum. Daar ben ik geweest, in de kantine daar. Hele leuke sfeer daar. Goeie dishockey. John Harris was aanwezig daar. Dus ja, dan gaat het feestje vanzelf al los, hè. Ik heb me goed geamuseerd dit weekend in ieder geval. Laat me nou even weten wat jij hebt gedaan. Hè? Huh?

Denise Williams is een beetje ontdekt door niemand minder dan Moses Wyatt van Earth, Wind & Fire. Hij had de ontdekking. Denise Williams maakte dit liedje samen met haar. Let's hear it from the boy.

David Guetta samen met Usher en Without You. Een lekker zomersblaadje. Een beetje festivalachtig vind ik dat dan. Lekker is dat. Over lekker gesproken, wat dacht je van deze? Eternal samen met B.B. Winans. En die kennen we weer van de gospelgroep The Winans. I only wanna be the only one with you. Dat is hem. Ja, daar komt hij.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Bij Taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
2: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. En die stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
1: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburg Stadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Nou, het is misschien wel mooi als je dat kan zeggen. You've got that power over me. Dat hoor je hier bij jouw nummer 1. En het is als het goed is 24 uur per dag en 7 dagen in de week RTV Parkstad. Overal jouw nieuws, overal jouw hits. Je weet het gewoon. Heerlijk is het. Maandagochtend, ochtenddipje zijn we helemaal weg aan het werken. En dat doen hun ook aan mee. Ik heb het over de Kings of Leon. En die hele mooie hit nog steeds. Use

Breakaway. Dat was hem en daarvoor hadden niet meer minder dan Kings of Leon en You Somebody. Hé, hey, hou het even goed in de gaten. Zometeen komt hij eraan. Ik heb hem al in Studio 1 zien rondlopen. Dat wordt niet veel minder dan Maurice Kamelot. Zometeen. Broodje Mouw. Maar eerst nog even deze hier. De Simple Roy uit Engeland. Oftewel Simply Red. And Something Got Me Started.

Nou, ze had een paar hitjes in de jaren 80. Ik heb het over Taylor Dane en Tell It To My Heart. Ja, dat mag je gewoon doen. Daar heb ik geen problemen mee. Hey, zometeen even het plezier met Maurice Kammerlot. Een broodje mouw daarachteraan Erik Erkhoff. En dan ook nog Richard Reggers. Ik spreek je morgen weer. Nu Gwen van Grillwood. And you're some kind of...

0: zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Nou, de lekkerste muziek. 24/7 en dan gewoon via de 89.2 of via het World Wide Web ook te beluisteren. Ja, via het internet. Ik zal maar gewoon even gewoon in het Nederlands vertellen. Dat is misschien nog wel zo makkelijk. Hè. Als je iets leuks wilt horen of iets leuks wilt aanvragen, doe dat dan. Hè. Je weet inmiddels hoe dat werkt. Hè. Dat komt via de Parkstad.
1: What's up?
0: Inderdaad, laat me even horen wat je wilt horen. Laat mij even weten wat je wilt horen. Drop het even in de Parkstad WhatsApp-box. En dan ga ik het wellicht zo direct hier voor je draaien. En dan jingle. Maar op je

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
11: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
10: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De twee mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsrade wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

ik snap het helemaal. Ik snap het helemaal als je boos bent of verdrietig dat je je plaatje niet gehoord hebt. Wel maar doorgeven een app en zo. En hup, en dan komt hij weer, Camelot. En ik moet sturen. Hij draait hem niet. Nou, er komen er heel veel binnen. Ik ga proberen hem wellicht straks te draaien. Want om 1:30, nieuwe ronde. 20 minuten hits op rij, non-stop een breuzelrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar.

slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekkerade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Mocht je nou denken van, hey, ik heb een ontzettend lekker liedje wat ik heel graag wil horen. Geef hem even door. Via de Parkstad. Wada! Inderdaad, dat is heel simpel. Laat het eventjes weten.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumerheide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
5: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
4: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburg Stadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

Heerlijke, alle classics en de actuele hits. Alles komt voorbij op RTV Parkstad. Het zit er weer op voor Camelot. Voor deze maandag vanavond, als alles goed gaat, om 8 uur een nieuwe pre-late night radio show. En anders morgenmiddag om 12 uur ben ik er weer bij je. Met de lunch, broodje mouw, hier op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. Café Drakke zet de tijd op 2:00.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent...

0: zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwman in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de Stichting Waringin over het belang van de herdenking.
2: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
1: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsrade wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Radio BRTV Parkstad en Would I Lie to You? Het is net 3 uur geweest. Goedemiddag. Parkstad hier, Kerkhof neemt je mee tot 1 uur of 4 met goede hits onderweg. Dus laat het maar gebeuren. Ja, inderdaad. Laat je gewoon een beetje gaan. Dan weet ik zeker dat deze heerlijke maandag toch ook een beetje jouw maandag wordt. Vakantie net voorbij. Dat maakt je somber.

Het was in de jaren 60 al een hit. Everlasting Love. U2 deed het ook. Dit was de versie van Jamie Callum. Beetje chill, beetje relaxed. Misschien heb je dat nodig vandaag. Gewoon een beetje alle mailtjes lezen. Na de vakantie is het altijd een beetje lastig, hè? Tot een uur of vier neem ik je mee met deze fijne Joe Buck single. Growing up.

Songs from a Big Chair. Zo heet het album met daarop Everybody Wants to Rule the World. Maar het ging eigenlijk helemaal los met deze shout, shout, lull it all out. En over losgaan, nou ja, je kunt geen feestje op dit moment bezoeken, of dit liedje komt minimaal een keer op 5 van op een avond voorbij. Het is een feestje met Rutger van Barneveld. Met zwoele zomernachten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 8:50 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de Stichting Waringin over het belang van de herdenking.
6: Ik zie dit, hè, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
5: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Wiz Khalifa, Maroon 5 en Payphone hier op RTV Parkzat. Dat zijn hits die deze dag zo mooi maken. Hoewel, het is maandag, net na de vakantie. Het zal niet meevallen. Nee, maar aan de andere kant, we slepen je er gewoon lekker doorheen. Dat maakt er geen enkel probleem. Toch? Hey.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere voor.

0: maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Richard Gregers.

0: Het is de vrouw die bijna altijd goed uitziet. En die blijft ook goed uitzien, hè? Jennifer Lopez, If You Had My Love. Met de hoor Cameron, met The Kingdom of Fear. En daarmee beginnen we dus de middenshow op deze maandag 17 augustus. Zit de vakantie erop? Jammer, maar ja, je kunt misschien wel terugkijken naar een hele mooie vakantie.
1: Op

Lady en Tony Gold. Hey, sexy lady. En je weet het, zometeen gaat de spreuk van de dag, oftewel het tegeltje van de muur. Hij gaat over discipline. Heb jij wel eens problemen met het hebben van discipline? Nou, zometeen het

0: Roxy Dekker en Loser. En ik zei net al, het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, gaat over discipline. Dus daar komt die. Mijn discipline heeft ontslag genomen zonder opzegtermijn.
1: Dit is

0: Wil jij weten wat allemaal gebeurt in Parkstad? Geen enkel probleem. De Parkstad Nieuwsredactie zit al voor je klaar. Met zometeen het Parkstad Nieuws en het weer. En meteen erachteraan, lekkere hits zoals Crazy Town, Bruno Mars. Maar ook Heavy D and the Boys. Now we got our own thing.
1: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumerheide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
7: Ik zie dit, hè, de generaties, als een soort estafette. En estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
6: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburg Stadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op...

0: Crazy Down en Butterfly. Met daarvoor nog Bruno Mars, On My Soul en Heavy D in the Boys. We've Got Our Own Thing. Dat waren de platen die je net hoorde bij RTV Park zat. Waren nu hoogste tijden voor een feitje. Want wat gebeurde op de dag van vandaag in het jaar 2023 met de duifjes in Heerlen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 17 augustus in het jaar 2023. In Heerlen is het aantal duiven met ongeveer 20% afgenomen door het gebruik van anticonceptie. De maatregelen werd door de gemeente ingezet om de overlast in het centrum te verminderen. Met name rond winkelgebieden en pleinen waren er toch wel veel klachten, met name de duivenstront.

Calvin Harris. En how deep is your love? Vrienden, het zit erop. Deel 1, maar je weet het, deel 2 komt eraan. Zometeen na 5 uur. En dat betekent Nile Holland Radio, maar ook Benson Boone. Dus dat komt allemaal goed. Tot zometeen voor deel 2. Maar eerst nog even, doe maar. Is dit alles? Nou, nee.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
11: De spanning, de ontlading,
12: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
14: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Fresh food,

Niall Horan in This Town met de voor Benton Boone met Mystical Magical. En daarmee beginnen we dus de middenshow op deze maandag 17 augustus 2026. En ik merk al dat in Parkstad toch wel een heleboel mensen terugkomen van vakantie. Dat is jammer, hè? Dan begint de werkweek weer. Maar je kunt mogelijk, ja, ik denk het wel, terugkijken op een heerlijke vakantie.

Another, samen met 45 Ultra. En Talk to You, altijd lekker, hè? Zo'n beatje, wat is dat, jaren 80, ja, 70, jaar 80. En dan met een beat anno nu. Nou, helemaal niks mis mee. Zometeen natuurlijk een tegeltje, gaat van de muur af. Het gaat over discipline hebben. Heb jij dat, of heb je het juist niet? Zometeen komt het tegeltje met het antwoord. Eerst de Doobie Brothers.

0: Long Train Running. En het tegeltje, ik zei net al, oftewel de spreuk van vandaag, die gaat over discipline hebben. Nou, het gaat eigenlijk over geen discipline hebben. Daar komt hij. Mijn discipline heeft ontslag genomen zonder opzegtermijn.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

0: Loïs Cabaldi. In de aarde, we gaan survive. Zometeen de nieuwsredactie van RTV Barkzat. Met natuurlijk het nieuws en het weer van Barkzat. En meteen erachteraan, je oren worden verwend. Onder andere met Blue, ook Alex Warren. En Sam Smith met Dancing with a Stranger. Zometeen.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Screamers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
8: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
13: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumerheide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
14: Ik zie dit, hè, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
13: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsrade wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
12: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: 5 Seconds of Summer en Complete Mess. Metaphor Blue en Alex Warren en Sam Smith. Dat waren dit die je zojuist hoorde. Het is hoogste tijd voor een feitje. Wat gebeurde hier in Parkstad? Bijvoorbeeld in Heerlen. Vandaag 17 augustus. Maar dan wel in het jaar 2023.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze 17 augustus in het jaar 2023. In Heerlen is het aantal duiven met zo'n 20% afgenomen door het gebruik van anticonceptie. De maatregel werd door de gemeente ingezet om overlast in het centrum te verminderen. Met name rond de winkelgebieden en de pleinen waar veel klachten waren.

heeft ons wel een heleboel leuke platen bezorgd. Jewel in the News en The Power of Love. Vrienden, dat was hem hoor. De middagshow voor vandaag. Maar je weet het, morgen op de dinsdag is natuurlijk de middagshow weer bij je terug. Met een splinternieuwe tegeltje. We kijken naar de feitjes. Bis morgen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nog gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden 2 mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. 2 eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
13: Yeah.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:10 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de Stichting Waringin over het belang van de herdenking.
8: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
7: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachten bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praten deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad, Milano van Beek.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
11: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik dich nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9:50 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunssumme Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de stichting Waringin over het belang van de herdenking.
8: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
7: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachten bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburg Stadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Let's get it started in here.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Sifnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

de plop ook nog gewoon. Plop op de plop hoor ik de hele tijd. Moet dat nou, hoor ik je jezelf afvragen. Ja, ik kan er vrij weinig aan doen, beste mensen. Want echt waar, het moest even. Kijkt mij iemand hier aan. Ja, ik heb het zelf niet verzonnen. Het staat lekker in mijn playlist en dan draaien we het ook. Hè. Robert van Hemert en Donnie, moet dat nou? En daarvoor de Bucketheads en These Sounds Fall Into My Mind. De Bomb op RTV Parkstad. 12 minuten over 8. Welkom bij de Pre-Late Night Radio Show. Elke maandagavond van 8 tot 10 op RTV Parkstad. Met onderweg, oh lekker, gitaren mensen. Black Slate, Amigo. Ik heb ook Def Leppard en Animal. En als we het toch over gitaren hebben,

Ik denk wel dat ik de award ga krijgen voor beste overgang. Want we gaan van Motorhead, de Aces of Spades... over naar deze van de Swedish House Mafia.

En je bent nog niet klaar, nog één keer. Lekker hoor. Heerlijk zeg. Def Leppard op de radio op deze maandagavond. 17 augustus en Animal en Swedish House Mafia daarvoor met One. Straks nog even Black Slate. Oh, lekker werd ook aangevraagd.

de radio. Ja, we draaien alle gitaren hoor. We gaan van links naar rechts. Het regent hier en het gitaar, zal ik maar zeggen. Straks Kings of Leon, Sex on Fire. Hoor je straks na de hoofdpunt.

0: Deze krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlaai van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Op de Tulpstraat in Heerlen heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 8:50 een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. Niemand raakte gewond. Een 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. De straat werd tijdelijk afgezet en de politie vond meerdere hulzen. De politie doet onderzoek naar het incident en daarbij worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. In de nacht van zaterdag op zondag hebben op 2 plekken in Parkstad branden gewoed. Bij een afvalverwerker aan de Kouwen in Hoensbroek kwam veel rook vrij. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brandweer moest het afval met een kraan en shovels uit elkaar halen om de brandhaarden goed te kunnen blussen. Op de Brunsumer Heide stond ongeveer 10 vierkante meter natuur in brand. Die brand was snel onder controle. In Heerlen is zaterdag de regionale Indië-herdenking gehouden. Vanwege de verwachte hoge temperaturen vond de bijeenkomst plaats in het auditorium van Brightlands. Er werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de periode daarna. Voorzitter André de Bruin van de Stichting Waringin over het belang van de herdenking.
3: Ik zie dit, de generaties, als een soort estafette. En een estafette in mijn ogen is een stokje die je gezamenlijk loopt, maar op een gegeven moment ook loslaat. Het stokje, zeg maar, die mag never nooit vallen. Want alle herinneringen van het eerste stokje, die mag niet verloren gaan als het laatste stokje gevallen is. Dus vandaar dat het gewoon belangrijk blijft.
2: Er waren maar weinig jongeren aanwezig en de organisatie geeft aan jongeren in de toekomst meer bij de herdenking te willen betrekken. De politie zoekt naar 3 verdachten van een woningoverval in Landgraaf. De overval vond vrijdagavond plaats aan de H. Roland Holstraat. De 2 mensen die aanwezig waren in de woning zijn door de verdachte bedreigd. De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Op proefboerderij Wijnandsraden wordt onderzoek gedaan naar aardappelrassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. In de proef wordt vooral gekeken welke rassen met minder of geen beregening een goede opbrengst geven. Door klimaatverandering wordt voldoende water voor de aardappelteelt steeds minder vanzelfsprekend. Er wordt ook gekeken naar een efficiënt gebruik van stikstof. De proeven worden uitgevoerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Universiteit van Wageningen. Dan sportnieuws. Roda JC heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het Parkstad Limburgstadion werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. Roda klimt daardoor naar de 8e plaats in de keukenkampioendivisie. En dan het weer. Na een zeer warme periode van afgelopen week is het vandaag een stuk koeler. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met bewolking en kans op een bui. Het is maximaal 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig, met geregeld bewolking en kans op regen. De temperaturen blijven beduidend lager dan vorige week.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Al lekkere klassieker deze. Ik was 2 jaar. Mijn enige herinnering aan dit nummer toen het uitkwam is waarschijnlijk iets bruins en warms in mijn luier. Supertramp op de radio. En It's Raining Again, daarvoor nog Madonna. Ze had wat te vieren. Kings of Leon, Fact on Fire, hoorde je ook nog. Jouw hits, jouw nieuws, echt TV Park staat. Het is bijna 9:10. Nou, ik mag wel zeggen, het is zo goed als 9:10. Onderweg met Jay Sean en met een beetje geluk doen we Tony Braxton. Ah, die heb ik lang niet gehoord, dat is wel een goede plaat. He Wasn't Man Enough, ga ik zo voor je draaien. Dit is eerst Bruno Mars en Risk It All. For just

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: het RTP Parkstad.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schade.

absolute zomerhit van dit jaar, deze Bausa op de radio en Magnetic en ook nog Romeo. Ah, dat is leuk. Uit Rotterdam kwamen ze. Een beetje een eendagsvlieg, niet echt een tweede grote hit gehad. Deze was ook niet mega groot, maar daar kennen we ze wel van. Coming Home op RTV Parkzat. Het is 9:10 geweest, deel 2 van de pre-late night radio show met Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.

Heerlijke klassieker. Bruce Springsteen, live versie van My Hometown. En ook Fifth Harmony, Work From Home. Dat was een plaatje wat het goed deed in de coronatijd ook deze. Ja, dat is ook niet zo heel erg vreemd. Want toen workten we allemaal from home, hè? Echte V-Parks, dat heb je opstaan. Het is bijna 9:55, maandagavond, 17 augustus 2026. Met strakjes hier Robbie Williams. Veel komt eraan. What the fuck, Da Bob. En dit is Nona. En Waka.

0: What the fuck?
1: Ja, Dabob. What the fuck? WTF? Ja, ik heb dat zelf niet verzonnen. Dat is gewoon echt de titel en zo, hè. Dus goed, Robbie Williams, daarvoor nog. Had ons toch allemaal tuk, hè. Dacht iedereen dat hij weer aan de kook zat. Een tijdje terug. Dat was natuurlijk niet zo, hè, tijdens het optreden van de WK-voetbal. Nee, hij had er nou van gemaakt toen het de pepermuntje was. Yeah, Robbie.

nog een beetje in de zomerse temperaturen te blijven. Deze vrolijke plaat, zomerse noot van Aventura en Jordi Santos in Op Station. En daarvoor Afrojack in My World. Het is 10:15 geweest. Echt TV Park.

Here I am, Ryan Adams op RTV Park, staan ook Coldplay, Paradise. Bijna 10 uur op de radio. Straks na 10 uur de collega's. Ik wens je er heel veel plezier mee. Morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow Broodje Mouw. En dit is Jonas Blue en JP Cooper. Alweer 10 jaar oud. Leuke vrolijke noot. Perfect Strangers. You

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelvaerde. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Hardee. Vorige week werd 41-jarige Hardee doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Hardee zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeets.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
10: Ja.
1: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.